U hoorde BWV 214, Teunet, Ier Pauken, Erschellet, Trompeten van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door de sopraan Els Bongers, de alt Elisabeth von Magnus, de tenor Paul Agnew en de bas Klaus Mertens. Met Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Voor kerst 1733 realiseert Bach dan een project waarin hij de kerstdagen tot 6 januari voorziet van een oratorium in 6 delen. Dat eigenlijk, compositorisch, één aan één sluitend geheel vormt. Men kon zich toen een kantate buiten de kerkdienst niet voorstellen. Maar het lijkt wel of Johann Sebastian ons een knipoog geeft en aangeeft dat zijn Weihnachtsoratorium best opeenvolgend in één of twee concerten kan worden uitgevoerd. Want alles klopt. De verhaallijn, de muzikale opbouw, de spanning die in het kerstverhaal tot en met Herodes en de vlucht naar Egypte opgevoerd wordt. Hij hergebruikt, parodieert heet dat, onder bestaande muziek nieuwe tekst voor de eerste delen van het Weihnachtsoratorium. De wereldlijke kantaten voor de verjaardag van de koningin, BWV 214. Voor hem was er weinig verschil in het bezingen van een koningin of de komst van de koning die het kerstkind in feite is. Omdat het een oratorium is, wordt het kerstevangelie door de evangelist gereciteerd en zijn er koralen op basis van oude Lutherse kerkmelodieën. Dat componeert Bach natuurlijk helemaal opnieuw. Thema van de eerste kantate, Jauchzet, Frohlocket, auf, preiset die Tage, is de verwachting, de voorbereiding. Bereite dich, Zion. Voorbereiding op de komst. Hoe zal ik hem ontvangen, zingt het beroemde koraal. De alt zingt een liedje van verlangen, alsof ze smacht naar de komst van haar geliefde. Taal van de mystiek. In de hobo's kun je het smachten horen. En de bas laat horen dat het wel menens is. Zijn koninklijke aria met trompet staat als een huis.

U hoorde de eerste kantate, het Weihnachtsoratorium, Jauchzet, Frohlocket, auf, preiset die Tage, en wel uitgevoerd door Jan Willem de Vriend en zijn Combattimento consort, de Capella Amsterdam, met als solisten Christina Hammerström alt, Jörg Duurmüller tenor, Detlef Rood bas. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Een programma samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. Ik wens u verder goedemiddag.

En met deze muziek beginnen we aan een nieuwe aflevering van Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag beginnen we met een serie over de toonsoorten die Bach veel gebruikte. We hebben ze de vorige weken allemaal 2 keer langs horen komen in het Wohltemperierte Klavier, zowel deel 1 als deel 2. En nu zoomen we in op een aantal van de toonsoorten die hij graag gebruikte. Dus laten we dat horen met allerlei muziekfragmenten. We kiezen voor de meest specifieke van allemaal, B mineur. En dat heet in het Duits H-mol. De Duitse B is bij ons een bes. En de H is bij ons een B. En daardoor kon Bach ook zijn naam in muziek omzetten. De 4 letters van zijn naam Bach zijn dus noten in het Duitse muziekschrift. Die versleutelt hij zo nu en dan. En zoals schilders zichzelf vaak ergens als een personage op het schilderij afbeelden, of regisseurs een klein rolletje in hun film spelen, zoals Alfred Hitchcock, die deed dat ook graag. Een soort handtekening in beeld of noten. Over die getallen is nog heel wat te zeggen. Het is een vak apart. Voor sommigen meer een hobby. Maar hoe indrukwekkend het soms ook is, je hoort het niet. B klein, H-mol dus, hoor je wel. Wel degelijk, het is een indringende mineurtoonsoort. H-mol, schwarze toonaard, schreef Beethoven eens. En die kon het weten. Duister, onheilspellend, geheimzinnig. Met B klein moest je voorzichtig zijn in die dagen. Maar als Bach in 1733 begint aan zijn magnum opus, het eerste deel van de Hohe Messe, dan is het wel degelijk het B-mol van het Kyrie waar je kippenvel van krijgt. De keus voor B klein, waar het gaat om het sterven van de koning, vraagt om B klein. Le roi est mort, om daarna om te slaan in D groot, de stralende paralleltoonsoort van B klein. Want iedere toonsoort heeft zijn andere kant. Negatief, positief. 2 uitersten in 1. De keerzijde van de medaille. Eenheid der tegendelen. Nu eerst het Kyrie, waarin de mens God aanroept om zijn erbarmen. In het Duits, erbarme dich. Precies. En dat staat ook in B klein. Niet voor niets.

U hoort het vioolconcert in A-klein BWV 1041, uitgevoerd door de violisten Janine Jansen en Friends. De grote muzikaliteit van Janine Jansen maakt haar ook geschikt voor een hedendaags barok aanpak. Ze articuleert, ze zingt, ze danst, ze wervelt, ze speelt samen. Het is primus inter pares, eerst onder de gelijken, en speelt dan ook weer bescheiden gewoon mee met de tutti, het orkestje. Het is niet stroef, niet schools of dun. Het is warm, vlammend, verzengend soms. Het is echt barok. Ze speelde op een barokviool, maar pakt dan toch weer haar Stradivarius. Ja, wie krijgt vandaag de dag nog een Stradivarius? Te leen? Janine, ja, er liggen nog een paar in een kluis in Japan van die Stradivarius-violen. Naast een Van Goghje, denken we. Maar ja, die violen moeten wel bespeeld worden. En dat doet Janine. Zo intens dat de snaren steeds knappen. Ja, dat gebeurt een slome speler niet. En Janine, wel, die is buitengewoon levendig. Alles beweegt aan haar wanneer ze aan het spelen is. Haar ogen, haar haar, haar lichaam en uiteraard ze beroert de viool. En een Stradivarius is uiteindelijk ook een barokviool. In die periode in Cremona gemaakt. Een echte barokviool heeft een andere kam, darmen, snaren en een ander gebouwde strijkstok. De barokaanpak van Janine, ja, dat luistert het nauwst in zo'n sonate voor viool en klavercimbel. Janine met haar vader, Maarten op de cello.

voor de basso continuo. En hoort u eens hoe goed deze bescheiden mensen zijn. Bach schreef deze sonates voor viool waarschijnlijk in zijn Köthenste tijd. In ieder geval bundel zij ze tot 6 stuks. Net als de solostukken voor cello en viool. Onbegrijpelijk dat die niet even geliefd zijn. Hier is ook Bach de vernieuwer aan het werk. Hij geeft de klaversymbool, die meestal een beetje meetingelt om toon te geven, een solistische rol, evenwaardig aan de viool, die toch altijd de eerste viool wil spelen. Maar Bach zet de eerste viool vaak op zijn nummer. En daardoor zijn ze hier aan elkaar gewaagd. Het zou het model worden voor de vioolsonates van Mozart en Beethoven en de romantische componisten na hen. Bach, de grote vernieuwer. Weer die melodie van het eerste deel, in dat doordringende C-klein, net als het slotkoraal van de Matthäuspassie, wir setzen uns mit Tränen nieder. Ernstig, maar meteen zo troostend. En de maat van dit eerste deel van de sonate is een 12/8 maat, een Siciliano, die wiegende dansvorm uit Sicilië. Een heerlijk stuk, heerlijk gespeeld.

U hoorde de vioolsonate in C-klein, BWV 1017, uitgevoerd door Janine Jansen en Jan Jansen. En dan nu het meesterstuk van iedere meesterviolist. De tweede partita in D-klein met als slot de Chaconne, die haast weer een solostuk op zichzelf is. Eigenlijk de meest uitzonderlijke muziek ooit geschreven. Onvergelijkbaar qua duur en inhoud. Ook in Bach's eigen oeuvre niet. De recente theorie van de muzikologe Helga Teune is dat het stuk een in memoriam is voor Bach's eerste vrouw, die gestorven was toen Bach met zijn heer, prins Leopold van Anhalt-Köthen, op reis was. Ze bezochten toen Marienbad. En dat was zo'n beetje de enige buitenlandse reis van Bach naar Marienbad, dat in Tsjechië ligt. Marianske Leisne heet het, als u er naartoe wilt, kunt u het daar ondervinden. Marienbad dus. Overigens reisde Bach in Duitsland duizenden en duizenden kilometers. Te voet, jawel, en per koets. Hij kwam thuis en trof een stil en leeg huis aan. Dat vertelt zijn zoon Carl Philipp Emanuel later. Dat betekende dat zijn Maria Barbara gestorven en al begraven was. En hij wist het niet. Hij, die als wees was op zijn negende, al kinderen verloor, en nu was zijn lieve Maria Barbara dood. Hij werd rusteloos, ging overal solliciteren, schreef niet zoveel meer, maar zeker wel deze partita met Chaconne. De muzikologe Teune toont in haar studie Tanz oder Tombeau aan dat er allerlei citaten van rouwliederen uit de kerk in verwerkt zijn. Dat het eigenlijk een tombeau is, Frans voor klaagzang bij een begrafenis. Luistert u dat nog maar eens eventjes na op www.concertzender.nl naar onze aflevering 100 van Geen Dag Zonder Bach. En kijk dan bij het dossier Geen Dag Zonder Bach. Concertzender.nl dus. Terug nu naar Janine Jansen. Uit de prachtige film over haar, die je als dvd kunt krijgen, dan zie je haar vechten met dit stuk. Een gevecht tussen loslaten en perfectie. Ze kreeg een burn-out, maar herstelde wondersnel, het is te horen. Deze partita is zowel perfect als diep doorleefd. Zij is zo intuïtief dat ze Bach's pijn en perfectiedrang vanzelf aanvoelt. Natuurtalent. Mens vol liefde en warmte. De bijnaam? Queen of the Download. Zo vaak worden haar cd's vooral ook door jongeren gedownload. Laat u meevoeren in deze inwijding.

En dat was ons portret op de woensdag bij Geen Dag Zonder Bach, gewijd aan Janine Jansen en ook nog wat familieleden. Janine Jansen speelde zojuist de partita in D-klein voor vioolsolo BWV 1004. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. We zijn er morgen weer om 1 uur van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, weer een nieuwe week met werkdagen onder het motto Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit is een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Er is natuurlijk een volle Bach-agenda deze maand met vooral veel Weihnachtsoratorium. Het muzikale vervolg op de Matthäuspassie. Theologisch gaat het Weihnachtsoratorium natuurlijk aan de passies vooraf. Maar qua vormgeving herhaalt Bach het model van de Matthäuspassie. Bijbelverhaal met recitatieven en aria's, grote koren en steeds daardoorheen geweven de koralen. Na 1730 componeert hij haast geen kerkmuziek meer. Hij heeft genoeg, zo'n 300 cantates en 2 passionen. En bovendien kreeg hij er ook weinig waardering voor. Maar als in 1734 zich de kans voordoet om 6 cantates in zeer korte tijd op elkaar te laten volgen, stelt hij het Weihnachtsoratorium samen. Bach hergebruikt dan in 1734, 7 jaar na de Matthäuspassie, echter voor alle aria's en koren eerder geschreven stukken, behalve het virtuose Ere sei Gott koor, de alt-aria Schließe mein Herze en de Sinfonia van het tweede deel. Dit zijn alle 3 uitgesproken topwerken. Vooral die kantatenbewerkingen voor het Weihnachtsoratorium gaan we terug naar de oorspronkelijke wereldlijke kantates. We laten nu een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, dat is BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, zijn Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine, kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met tugend. U hoort weer een Ston Koopman en zijn mensen. Christophe Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Elisabeth von Magnus zingt de partij van Hercules, een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten wel vrouwen zingen.

Masaaki Suzuki met het Collegium Japan in de suite nummer 4. Er zijn dus ook heerlijke kerstkantaters geschreven, lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens, de BWV 110. De dienst begon al een uur of 7 ochtends met veel samenzang en een preek van wel 1,5 uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst en die duurde tot zo ongeveer 4 uur. Het beginkoor van deze heerlijke kantate is ingebed in de orkestsuite 4 die u net gehoord hebt. Knap vlechtwerk. Maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, nou, we hebben het al meer gezegd, dan waren ze tapijtwever. En dat zit Sebastiaan dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen, solo stemmen van het koor zonder vulling. Denk aan het Frans woord remplir. Of met vulling door de rest van het koor. Een doorslaggevend argument voor het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, de zogenaamde concertisten, als er geen ripieno-partijen zijn uitgeschreven door Bach. Zoals Joshua Rifkin voorstaat. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren. Soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat de hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er vaak gesoleerd zijn, in plaats van met z'n allen een stem bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in dit beginkoor. Het is een echte Bach-remedy tegen zwaarigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Großes an mir getan. Daar word je echt vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach her, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? Maar meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor, Ehre sei Gott in der Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer inspannend wordt gemusiceerd door John Elliott Gardiner en zijn orkest en koor, Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas.

aldus BWV 110. Unser Mund, Zijfel Leggens, uitgevoerd door Joanna Lunn, sopraan. William Towers, altus. James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Met het Monteverdi Choir en die English Baroque Soloist. Het geheel weer onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder vaak orgel gedurende de eerste 10 jaar daar. Hij laat zijn zoons vaak spelen, maar speelt zelf nog wel solo op het gloednieuwe orgel van die prachtige Frauenkirche in Dresden, die nu zo prachtig gerestaureerd is, maar die destijds geopend werd. In de jaren 30 gaat hij zich steeds meer toeleggen op klaviermuziek, zowel orgel als klavercimbel. Hij gold als dé autoriteit op dat gebied in geheel Europa. Hij schrijft dan ook die heerlijke transparante en galante trio-sonates voor orgel, en ook weer heel vaak door hem en anderen bewerkt. Ja, om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog heel wat, toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in S op het Schnitker-orgel in de Sankt Jacobi-kerk in Hamburg.

Todd Koopman speelde op het Schnitger-orgel van de Sankt-Jacobi-kerk in Hamburg de trio-sonate voor orgel BWV 525 in S. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur op iedere werkdag bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, samensteller Govert Jan Bach. Tot morgen.

Het is 1 uur geweest en dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. En dat programma kunt u iedere dag beluisteren tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag aandacht in het solistenportret voor de countertenor Andreas Scholl. Tegenwoordig worden ze ook wel alto genoemd, die countertenors, omdat de falsettechniek met de kopstem momenteel zo volmaakt is dat deze mannen stemmen heel hoog kunnen en in het sopraanregister terechtkomen. Iemand als Filip Jaruzelski is een countertenor die heel hoog kan. En dat was vroeger het geval met castraten als Farinelli. Castraten waren nog voor hun 10e van hun testicles ontdaan om hun stem te behouden en lichamelijk nog door te kunnen groeien. In 1870 werd die ingreep verboden. Er is nog een 78-toerenopname uit 1904 van de dan al oude en gebrekkige castraat Alessandro Moreschi. Onze Andreas Scholl nu wordt vaak met de altcastraat Senesino vergeleken. Maar Andreas Scholl is gelukkig een gezonde bariton. Hij zingt soms in een popbandje. Hij spreekt trouwens ook goed Nederlands, zei het met een wat Vlaams accent, maar prima. Eerst 3 aria's uit de opera. Van tijdgenoten van Bach, zoals Händel of Hasse, de operacomponist van Dresden, met wie Bach goed contact had. Ook nog iets later, Glucks prachtige Che faro senza Euridice, wat we allemaal kennen als What is life without thee van de zedige Kathleen Ferrier. Maar ook dat is oorspronkelijk. Een aria voor een castraat. Soms moet Scholl even in zijn borststem gaan, omdat de ligging te laag is. Haast komisch. Maar opera was entertainment, in tegenstelling tot de passies van Bach. Dat waren religieuze inwijdingen. Maar Bach voerde dit soort muziek, onder andere die van Porpora, wel degelijk met zijn Collegium Musicum, ook uit in Café Zimmerman. Nu volgt Wherever You Walk uit Semele van Händel, Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en dan Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Uitgevoerd dan door Andreas Scholl met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington.

En dat waren delen uit de kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen, uitgevoerd door Tom Koopman met zijn koor en orkest, met als solisten Anne Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium, Am Fest der Bescheidung Christi, de kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft net een aantal stukken in de wereldlijke kantaten voor de prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die andere koningszoon, Jezus Christus, van wie de besnijdenis traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag wordt gevierd. De Rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantaten voor de prins. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving. Het is wel een kantate voor Nieuwjaarsdag. Het begin. En besnijdenis is ook een begin. Een initiatie. Maar hij gaat vooral in op de nieuwe naam. En dat is Emmanuel. Letterlijk in het Hebreeuws, God met ons. Immanuel. Emmanuel, du Süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, ofwel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Zoals Tony, de naam van zijn geliefde Maria, Maria uitzingt in Leonard Bernstein's West Side Story. U kent het wel. Maria, I've just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, goed, zoals de verliefde Tony haar naam bezingt, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijk daarna is de echo-aria voor sopraan. Het is barokke spielerij voor die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Maar Bach, de theoloog, maakte ook weer theologie van. Hij laat helemaal aan het eind onverwacht horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Dus er klinkt dan geen echo. Maar het ja is er voor de echo kan klinken. Het is even opletten, maar was toen in Leipzig een onverwacht moment. Iedere constructie, iedere noot, iedere wending is door Bach doordacht en bepaald. God is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen, zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst Jezu richte mein beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed positief teken staan. We hebben gekozen voor een bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Arline Auger. En u hoort verder Peter Schaier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemich.

Aldus deel 4 uit het Weihnachtsoratorium BWV 248. Uiteraard muziek van Johann Sebastian Bach. Kantate am Fest der Beschneidigung Christi. En u hoorde als solisten Arlene Auger, Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur iedere werkdag op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Wij gaan er weer met graagte tegenaan. Een nieuwe week met het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, of Epifanie, dat is de 6e januari dus, van het jaar 1735, toen klonk het zesde deel van het Weihnachtsoratorium Am Feste der Erscheinung Christi. Erscheinung, dat is Duits voor verschijning. Epifanie. Pas door de aanbidding van de drie koningen verschijnt Jezus als de nieuwe koning, de Zoon van God. In de orthodoxe kerk het echte kerstfeest. In Leipzig in 1735 dus altijd tweemaal uitgevoerd. 'S Ochtends in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk, de Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken die bestaan nog en die zijn ook vaak te zien als decor bij tv-opname. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten die konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. En Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Ja, het is erg dat we zo'n 100 kantates en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat de schade meevalt. Bach, de filmregisseur, maakte een spannend verhaal van, met een ontknoping. De plot van deze zesde kantate laat Herodes het pasgeboren kind net niet vinden, want hij wil het uit angst vermoorden. Hij wordt om de tuin geleid en gaat af. Het thema is dus dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes' plannetje om van de koningen de verblijfplaats van het kind te weten te komen is mislukt. Hij is eigenlijk een loser met al zijn macht en soldaten. Het beginkoor heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijanden, in feite de boze koning Herodes. Du Falsche wordt hij genoemd. Eerst horen we de strijd in het beginkoor, waar de scherpe walsen dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende D-groot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via de drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het ter dood te brengen, want deze tiran ziet dit kind als levensbedreigend. Hoor de listen in het recitatief doorklinken. Dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria waarin bezongen wordt dat God met slechts één wink van zijn handen de valse macht ineen doet storten. Gauw komt het prachtige kerstkoraal Ich steh an deiner Krippen hier, het antwoord op het koraal in het eerste deel Hoe zal ik u ontvangen? Zo dus. Als de koningen knielen bij de kribbe, het is mooi als koningen knielen voor iets teers. Alles van waarde is weerloos, zei Lusche Beral. Nog voor het energieke slotkoraal, waarin de overwinning wordt gevierd, komen de vier solisten nog even bij elkaar en zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. Ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden. En 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäuspassie. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af voor het slotkoor klinkt.

Dat was de derde orkestsuite in D. Groot, BWV 1068, in een uitvoering van Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Dan als exemplarisch voor D. Groot het beroemde Magnificat. Bach was nog geen half jaar in Leipzig en hij liet de muzikale wereld op zijn grondvesten schudden. Niet dat we daar iets van weten, maar als de muzikologen van nu erbij waren geweest, zouden ze nog steeds geschokt worden door wat hij daar tevoorschijn tovert. In nog geen 30 minuten geeft hij een inkijk in zijn hele oeuvre van 1710 tot 1750. Net als de tekst van het Magnificat, als de extatische woorden van Maria het evangelie in de notendop is, is het Magnificat Bachs totale kunnen in die 30 minuten samengebald. De prachtigste stukken, koren en duetten uit de passies, hoor je. En de feestelijke koren van de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium. Grensverleggend, al vijfstemmig, ongehoord toen en nog steeds. In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Voor de vespermiddagdienst van eerste kerstdag 1723 had hij weinig tijd, want tussen de delen van het Magnificat moesten allerlei traditionele kerststukken klinken. Hij schreef het ook nog in S. Groot, ook geen misse toonsoort. Later zette hij het in 1733 om in D. Groot, zonder die zogenaamde kerstinterpolaties. Zo kennen we het vooral en zo swingen we mee. Of worden geraakt door het Misericordia-duet of het tedere Esorientes. De dirigente Emanuele Heim voelt het prima aan.

U hoort een uitvoering van het Magnificat in D groot, BWV 243 van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerder waren Nathalie Dessé en Karine Dessé, sopraan, Philippe Jaroussky, altus, Toby Spence, tenor, Laurent Naouri, bas en Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuelle Haïm. En tot zover geen dag zonder Bach voor vanmiddag tussen 1 en 2 iedere dag op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettige middag.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Iedere dag van 1 tot 2 uur zijn wij present. Ik ben Joop van Zijl. De programma samensteller is Govert Jan Bach. Het is weer woensdag, dus we beginnen weer eens aan een solistenportret. Murray Paraya deze keer. Paraya werd geboren in 1947 in de Bronx, en dat is een volkswijk van New York. Hij begon piano te spelen op zijn 4e jaar, maar pas op zijn 15e begon hij serieus te oefenen en ontwikkelde zich snel als een der beste pianisten van zijn generatie. Paraya onderhield een nauwe relatie met de veel oudere Vladimir Horowitz, die een beslissende invloed had op zijn pianospel. Zijn eerste grote project waren de opnames van de complete pianoconcerten van Mozart, waarbij hij zelf, van achter de vleugel, het English Chamber Orchestra dirigeerde. Voor pianoaanpak is deze box nog steeds een referentie. In de jaren 80 nam hij ook alle pianoconcerten van Beethoven op, met Bernard Haitink en het Koninklijk Concertgebouworkest. Paraya is het tegenovergestelde van een klavierleeuw. De grote, sensationele concerten, die laat hij dan ook links liggen. Niet-tonale muziek begrijpt hij niet en die speelt hij dan ook niet. In 1990 sneed Paraya zich door papier notabene, sneed hij zich in zijn rechterduim. En die duim die raakte ontstoken. Hij nam antibiotica om te genezen, maar die tastte zijn algehele gezondheid aan. In 1992 werd zijn carrière bedreigd door een afwijking van de beentjes in zijn hand, die een ontsteking veroorzaakte die ervoor zorgde dat hij verscheidene jaren van het toetsenbord vandaan moest blijven en die tevens een aantal chirurgische ingrepen noodzakelijk maakte. In die tijd zou hij veel naar de muziek van Johann Sebastian Bach geluisterd hebben. Hij verdiepte zich in de wereld van Bach en nam zelfs klavecimbellessen. Nadat hij genezen werd verklaard, volgde aan het eind van de jaren 90 een serie van opnames van de klavierwerken van Bach, met als hoeksteen een opmerkelijke opname van de Goldberg-variaties. Hij wordt nu beschouwd als een van de specialisten op dit gebied. Zijn Bach-aanpak is puur en transparant. Zijn natuurlijke souplesse is een ander kenmerk van zijn spel. In zijn Bach-concerten weet hij zelfs de verstokte aanhanger van de authentieke uitvoeringspraktijk te overtuigen. Diepzinnig en galant, de stijluiterste van Bach zelf, is zijn aanpak ook warm en lichtvoetig. Van zijn spel word je blij en positief. De bezonnenheid in het langzame Siciliano van het Concert 1053, dat u nu gaat horen, is liefelijk wiegend. Dit tweede klavierconcert is waarschijnlijk al in de Weimar-tijd ontstaan als hobo-concert, maar in Leipzig speelde Bach het in Café Zimmermann, omstreeks 1726, met het Collegio Musicum. Een aantal delen gebruikte hij ook in de cantates uit die tijd, dan bewerkt voor orgel.

Het tweede deel van de Goldberg-variaties, BWV 988, waren de variaties 16 tot en met 30. En u hoorde weer Murray Pariah. Er zijn zoveel mooie cantates voor die kersttijd, die dus eigenlijk liep van de eerste advent tot en met Drie Koningen op 6 januari. De tweede tot en met de vierde advent was een vasten toen, dus geen feestelijke muziek in de kerk, wat Bach ruimte gaf heel veel moois te componeren. Het Weihnachtsoratorium dateert uit een latere periode in Bachs leven, toen hij eigenlijk geen kerstmuziek meer schreef. En zo komen we nu toe aan weer een parel in de kroon van Bachs oeuvre, een kroon die vol edelstenen en andere parels zit. Maar een enkele kiezel is daar te vinden, maar mooi gladgeslepen, dat wel. Eigenlijk geen mislukte stenen. En als dat zo lijkt, dan wordt de muziek niet goed uitgevoerd. Dus nu de kantate voor derde kerstdag 1725. Süßer Trost, mein Jesus, komt BWV 151. Een kantate die opvalt door de afwezigheid van een groot koor. Er klinkt alleen een slotkoraal. De jongens van de Thomasschule mochten na 2 dagen haast dag en nacht zingen, waarschijnlijk wel even rust. Een intieme kantate die gekenmerkt wordt door een meer dan prachtige sopraanaria die haast 10 minuten duurt. In een 12/8e maat, een wiegende Siciliano, zingt zij de mystieke vreugde over de komst van Jezus. Eerst heel innig, dan in het tussendeel dansend. Met Maarten het Hart is onze samensteller en die man die de teksten aanvoert hier in dit programma, Govert-Jan Bach, het eens dat dit een van de allermooiste scheppingen van Johann Sebastian Bach is. Iedere sopraan zou het bij ieder recital moeten zingen. Op geen verzamel-cd zou het mogen ontbreken. U kunt op het internet het schuifje weer even terugzetten om het nog eens terug te horen. En nog eens en nog eens. Dan komt er vanzelf vrede in uw hart. Mee eens of oneens? Ach, reageert u eens op bach@concertzender.nl.

aldus de kantate voor derde kerstdag 1725. Getiteld Süßer Trost, mein Jesus kommt, BWV 151. En de uitvoerenden waren Maria Keohane, sopraan, Carlos Menya, tenor, Julien Prégardien, tenor, Stephen MacLeod, bas, en het Richard Kade Consort onder leiding van Philippe Pierlot. En tot zover voor vanmiddag op de Concertzender Geen Dag Zonder Bach. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma-samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

een bijzondere begintune. Ja, wel dezelfde melodie. Het wordt een bijzondere week. Goedemiddag, dit is de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, u hoort deze begintune nu eens op orgel. Wat een officiële bewerking van Bach is onder BWV 146. En het orgel werd bespeeld, en wordt nog bespeeld als u goed luistert, door Ton Koopman. Een bijzondere week, want we hebben een Ton Koopman week. 1 solistendag is niet genoeg. Een hele week is nodig. Ton Koopman wordt dit jaar 70 en dat wordt met veel concerten in het hele land gevierd. Ton Koopman werd in Zwolle op 2 oktober 1944 geboren. Hij was van katholieke komaf, zoals zijn initialen A.G.M. doen vermoeden. Na het gymnasium studeerde Ton Koopman klaversymbel, orgel en muziekwetenschappen in Amsterdam. Hij ontving de Prix d'Excellence zowel voor klaversymbel als voor orgel. Hij specialiseerde zich in barokmuziek en wij zullen deze week ruim aandacht schenken aan de enorme veelzijdigheid van Ton. En dat betekent iedere dag een kantate, een orgelstuk en een stuk waarin hij klaversymbel speelt. We beginnen met de kantate BWV 146, Wir müssen durch viel Trübsal, waarin het obligate, dus solerende orgel, een grote rol speelt. Men denkt dat Bach dat vooral voor zijn zoon Wilhelm Friedemann gedaan heeft. In aflevering 117 is deze kantate uitvoerig behandeld en dat kunt u zo opzoeken en naluisteren via de site van de Concertzender. En daar hoort u dan vader Suzuki dirigeren en zoon Suzuki orgel spelen. Maar hier is dirigent en organist Ton Koopman.

over zeven in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn. Uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium. U kunt de een en ander vinden bij www.geldersbachcollegium.nl. Deze kantate is besproken in aflevering 75 in het kader van de vierde symfonie van Brahms, die uit de chaconne van het laatste deel van deze kantate de melodie van het laatste deel van zijn symfonie gebruikt als een soort passacaglia. Let ook op het prachtige terzet, een kolfje naar de hand van Ton Koopman, die deze zeer vroege kantate ook als een van de eerste opnam voor zijn Bach-cyclus. Het project zou nog jaren duren en is een van de mooiste geworden op kantatengebied. En Ton verklaart steeds hoe hij hierin is gegroeid en Bach echt pas goed heeft leren kennen.

En dat was de kantate BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich, uitgevoerd door de sopraan Anne Grimm, de altus Peter de Groot, tenor Joost van der Linden en bas Donald Bentvelsen. Samen met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir, onder leiding van Ton Koopman. Behalve Ton Koopman de dirigent, Ton Koopman de clavecinist vandaag. Geen beter werk te laten horen dan het Brandenburgsconcert nummer 5 in D groot, waarin zich een aardverschuiving voordoet in de muziekontwikkeling. Want Bach laat het klaversymbool zich als begeleidingsinstrument losmaken van het orkest en een soloplek innemen. Het klaversymbool gaat steeds meer ratelen en in spannende bogen spelen. Na ruim 6 minuten is het orkest er als het ware uitgespeeld, met stomheid geslagen en stopt. En dan begint het vuurwerk. Adembenemend. Het klavierconcert werd geboren. Haydn en Mozart en al die anderen na hen bleven dit principe volgen en werkten het uit. Alleen Bach zelf kon dat toen zo. En nu dus Ton Koopman, ook een meester.

Dit was het vijfde Brandenburgse Concert in D Groot BWV 1050 van Johann Sebastian Bach. Met Wilbert Hazelzet traverso, Roy Goodman viool en Ton Koopman op klavercimbal met zijn Amsterdam Baroque Orchestra. En tot zover geen dag zonder Bach. Deze week geen dag zonder Ton Koopman. Iedere dag van 1 tot 2 uur, tenminste op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen. Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen dag zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. En dat betekent deze week, u hoort het aan het orgelspel, geen dag zonder Ton Koopman. Een programma van de Concertzender, geen dag zonder Bach, is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. Ton Koopman weer dus vandaag. In 1971 werkte Ton Koopman aan zijn Prix d'Excellence voor orgel. Govert Jan Bach die was toen een werkstudent en als werkstudent was hij koster in de Westerkerk in Amsterdam. En Govert Jan Bach kreeg Ton Koopman haast iedere dag op de koffie. Hij oefende op het mooie kleine Flentrop-orgel in de Westerkerk, de vijfde trio-sonate van Johann Sebastian Bach. Olleke, de herdershond van Ton Koopman, die ging mee de kerk in. En daar klonken dan die heerlijke, gedreven klanken in de vanouds traditionele kerk. Maar de Prix-commissie, met onder meer Simon C. Jansen, de toenmalige organist van de Westerkerk, proefde het grote talent van Ton, die toen al ongebaande paden inging en beloonde hem met een Prix d'Excellence. Hier nu deze sonate op het orgel van de Jacobikerk in Hamburg. Het zwingt en is uiterst transparant, geen zwaarwichtigheid of opsmuk, en dat zijn kenmerken van Tons aanpak. Hij heeft enorm bijgedragen aan een Bach Light, waar een enorme behoefte aan was in een tijd die nog leed onder de ronkende en zoemende romantische Bach-interpretaties met zijn tomeloze vibrato's. Ton Koopman leverde een enorme bijdrage aan het verwijderen van die romantische vernislaag die de dansende en heldere Bach gevangen hield in calvinistische zwaarte of Mengelbergiaans pathos

Ton Koopman bespeelde het orgel in de Jacobikirche in Hamburg. De vijfde triosonate voor orgel in SBWV 529. Dat Ton Koopman bijdroeg aan een nieuwe Bach Light wil niet zeggen dat hij de zwaarte, de gravitas, in zijn werk tekort deed. Duizenden genieten nog steeds van zijn passionen op cd en dvd. En daaronder een heel mooie, spirituele en gewijde Matthäus Passie op dvd, opgenomen in de Joriskerk in Amersfoort. Na al die jaren Bach-kantates uitvoeren in de zaal en daarna voor cd's, van 1994 tot 2004, ja, dus 180 uur muziek, 7,5 dag luisteren, begon hij in 1999 midden in die kantatenreeks aan een gedurfd project, de Marcus Passion. Deze Marcus Passion is in 1731 uitgevoerd, maar alleen de tekst van Picander is bewaard gebleven, de muziek is dus verloren geraakt. Men heeft lang vermoed dat Bach daarvoor muziek uit zijn al eerder geschreven jaargangen cantates had gebruikt. Een procedé, het parodiëren, dat we kennen van het Weihnachtsoratorium en de Hohe Messe. Maar zo vroeg had hij nog niet vaak gedaan. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, denkt dat dit in het kader van zijn midlife-crisis is, die begint in 1730. Daaruit zou dat te verklaren zijn. Hij heeft niet alleen genoeg cantates voor de kerk, hij keert zich ook wat af van zijn kerkenwerk van Leipzig. Hij wil elders werk, schrijft hij zijn vriend Erdman in 1730. Hij voert zijn wekelijkse cantates uit in de kerken, maar richt zich vooral op het Collegium Musicum, waar hij met zijn zoons in Café Zimmerman talloze concerten geeft. Als hij in 1733 zijn Hohe Messe eerste deel schrijft en in 1734 het Weihnachtsoratorium, lijkt hij uit zijn crisis te zijn geraakt. Ton Koopman trok de stoute schoenen aan en zette onder de poëzie tekst van Picander en de turbekoren, de menigte, noten van Bach uit allerlei voorgaande cantates. Koralen haalt hij uit de grote verzameling koralen die Bach al gecomponeerd had. Hij schrijft de noten van de Bijbeltekst dus, van de evangelist en de figuren uit de Bijbel, zoals Jezus, helemaal nieuw, als een soort Bach van nu. Sinds 1994 had hij zich zo in de recitatieven van Bach verdiept dat hij steeds meer eerbied krijgt voor deze altijd wat onderschatte arbeid van Bach. Hij gaat dus als een kleine Bach in diens schoenen staan en heeft de moed om als een soort leerling de meester te volgen. Zoals ook de leerlingen van Rembrandt dat deden. Maar Ton doet het anno nu. Deze neo-Bach. Die 94 had hij zich zo in de recitatieven van Bach verdiept dat hij steeds meer eerbied krijgt voor deze altijd wat onderschatte arbeid van Bach. Hij gaat dus als een kleine Bach in diens schoenen staan en heeft de moed om als een soort leerling de meester te volgen. Zoals ook de leerlingen van Rembrandt dat deden. Maar Ton doet het anno nu. Deze neo-Bach is dus geen Bach

Trouwerode, BWV 198, werd uitgevoerd door Lisa Larsson, sopraan, Elisabeth von Magnus, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas, met de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, onder leiding van Ton Koopman. En tot zover geen dag zonder Bach, op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen dag zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Goedemiddag. Dit is weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat iedere werkdag wordt uitgezonden tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Deze week staat in het teken van de cello. En daar hebben we eigenlijk twee aanleidingen voor. Zaterdag 1 maart is het Bach Cello Dag. Ja, die heb je ook al. Bach Cello Dag met Pieter Wispelwey. 'S Middags masterclass in het Bethaniëklooster en 's avonds in de Noorderkerk. Weer alle 6 cello suites van Bach door de master himself. Info kunt u krijgen bij noorderkerkconcerten.nl. En daarom is het aanstaande woensdag bij ons solistendag met Pieter Wispelwey. En tevens, dat is ook wel aardig om te weten, is er een mooie dubbel cd uitgekomen van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Dat is het NMF, waar de cello centraal staat. Onder de naam Hulptroepen voor Bach. Maar de cellisten op hun prachtige leeninstrumenten zijn mystery guests. En u mag het raden. En zo ja, doet u dat goed, dat raden, dan komt zo'n cellist of celliste bij u thuis een concert voor u geven. Iedere uitzending besluiten we daarom steeds met een onbekende cellist die Bach speelt. Behalve dan woensdag natuurlijk, dat hebben we al verklapt, want dat is dan Pieter Wispelwey dus. We beginnen nu met de cello met voorloper en inspirator van Bach, Antonio Vivaldi. Die schreef al heel veel voor de cello, sonates en concerten. En hier is de prachtige 5e sonate in E klein, RV 40, gespeeld door Christophe Quin en Christopher Hogwood.

De vijfde cellosonate in E-klein van Antonio Vivaldi werd gespeeld door Christophe Coin en Christopher Hogwood. En dan zondag 2 maart 2014. Dat wordt de Bach-kantate uitgevoerd in de Geertekerk in Utrecht, 's avonds om 19:30. En dat is de kantate Gott, man lobe dich in der Stille, BWV 120. En het geheel staat dan onder leiding van Gerrit Maas. U kunt ook weer inlichtingen krijgen via Utrechtse Bach-kantatediensten. En bij die Bach-kantatedienst in de Geertekerk, dan kunt u meezingen, maar u moet zich wel bij tijds opgeven. Het is weer een heel bijzondere kantate waar het hier om gaat, in 1742 uitgevoerd voor de installatie van de Nieuwe Raad in Leipzig, in een tijd dat Bach eigenlijk geen nieuwe kerkmuziek meer schreef, maar die alleen nog iedere zon- en feestdag uitvoerde. Hij richtte zich op abstracte werk als de Goldberg-variaties en mogelijk ook met het samenstellen van zijn hohe messen. Maar hier pakt hij weer eens uit en schrijft voor de raad, die hem zoveel dwars zat, maar waar hij geen last meer van had, sinds hij in 1736 de titel van hofcompositeur had gekregen. De koninklijke bescherming maakt hem haast onaantastbaar. Hij gebruikt weer veel oud werk. Dat doet hij zo'n 400 maal in zijn leven. Händel trouwens nog veel vaker, maar schrijft een ongewoon begin. De raad was gewend aan trompetten en pauken voor een feestje, maar Bach geeft hen een heel intieme aria met opera-allure die niet had misstaan in een opera voor Dresden. Een prachtig stuk in 6/8 maat, intiem, maar ook heel virtuoos. De tekst gaat over man lobet dich in der Stille, de stilte. Ja, geen toeters en bellen dus. Raad of geen raad. De muziek en haar zeggingskracht gaan voor, maar ze krijgen hun zin, want daarna breekt een koor uit dat we kennen als het expecto uit de hohe messen. Wervelende, krachtige muziek die alle treurigheid weerstaat en omvormt tot positieve energie. Straks heel passend in de hohe messen als ik verwacht de opstanding der doden. Muziek als tegengif tegen dood en verstarring. Dat is nog niet genoeg, want als tweede aria komt er eentje voor de sopraan, Heil und Segen. Voor de raad is de zegenbede ook weer in 6/8 maat.

De derde suite voor cello in C groot, BWV 1009, werd uitgevoerd door Pablo Casals. Als tussendoortje weer wat pittige orgelstukken van de jonge Sturm und Drang Bach uit Arnstadt. Eerst het meer dan virtuose pedaalexertium in G klein, BWV 528, om de voetvlugheid te oefenen. En daarna Preludium con Fuga in A klein, BWV 551. Men zei dat Bach's voeten zo snel over de pedalen ging dat men ze niet meer kon zien.

Dit was BWV 528 en BWV 551, respectievelijk Pedaal Exertium in G klein en Preludium Confuga in A klein. U hoorde Wilhelm Krumbach op het herfstorgel van de Schlosskirche zu Lahm im Itzgrund. En dan nu weer, net als gisteren, de Mystery Cellist, mannelijk of vrouwelijk, in de tweede suite in D klein BWV 1008. De delen zijn prelude, sarabande en gigue. Na de prelude in het zware D-klein, de statige en aria-achtige sarabande, statige dans is dat, en dan tenslotte de wilde gigue.

Aldus de tweede suite in D-klein van Johann Sebastian Bach, en dat is BWV 1008, prelude, sarabande en gigue, gespeeld, ja, door de mystery guest. Als ik het goed heb geteld, was dit de tweede mystery guest in deze week. Wel, voor vandaag was dit het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender iedere dag, iedere werkdag althans, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Ook deze woensdag, het is immers een werkdag, weer van 1 tot 2 op de Concertcenter het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Het is woensdag en tegenwoordig hebben we er een gewoonte van gemaakt om er een solistendag van te maken tussen 1 en 2. En de solistendag is vandaag voor Pieter Wispelwey. Pieter Wispelwey is geboren op 25 september in Haarlem en dat was in het jaar 1962. En hij groeide op in Zandpoort, dat ligt even boven Haarlem. Zijn vader is een fanatiek amateurmuzikus en de jonge Pieter hoort dan ook vaak zijn vaders strijkkwartet repeteren. En op zijn 19e verhuist Pieter Wispelwey naar Amsterdam, waar hij sindsdien in een 17e eeuws huis aan de Noordermarkt woont. Hij gaat er studeren bij Dickie Broeke en bij Anner Bijlsma en vervolgt later zijn studie in de Verenigde Staten bij Paul Katz en bij William Pleath in het Verenigd Koninkrijk. Wispelwey speelt zowel op historische als op moderne instrumenten. Zijn repertoire strekt zich uit van werken van Johann Sebastian Bach tot Elliot Carter, Kagel, Schnitke en jonge Nederlandse hedendaagse componisten. In 1992 kreeg Pieter Wispelwey als eerste cellist de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Jaarlijks geeft hij integrale uitvoeringen van de cellosuites van Bach, de suites van Benjamin Britten en de sonates van Beethoven en Brahms op historische en moderne instrumenten, meestal in de Noorderkerk in Amsterdam. Het uitgebreide repertoire voor cello en piano voert hij uit met verschillende pianisten, fortepianisten, Robert Levin en Paolo Giacometti. Pieter Wispelwey wordt inmiddels beschouwd als een van de meest vooraanstaande cellisten en is een regelmatig terugkerende gast op alle internationale muziekpodia. Pieter Wispelwey heeft reeds meer dan 20 cd-opnamen gemaakt voor het Channel Classics label, waarvan er 6 een internationale prijs hebben gewonnen. 3 nam hij de cellosuites van Johann Sebastian Bach op en wil dat om de zoveel tijd blijven doen. Pieter Wispelwey bespeelt een Giovanni Battista Guadagnini cello uit 1760 en een Rombouts barok cello uit 1710. Hij is inmiddels verhuisd naar een boerderij in Grootschermer. We beginnen met de tweede gamma-sonate in D groot, BWV 1028, die Pieter Wispelwey speelt op de cello piccolo, waarover straks meer. Richard Iger begeleidt hem op de fortepiano. Bach heeft die aan het eind van zijn leven gespeeld. Hij heeft er niet expliciet voor geschreven. Maar wat een mooie combinatie hier. Het derde deel, het andante, is werkelijk van een ongekende schoonheid en diepgang.

En zo klonk dan de tweede gamba-sonate in D groot, BWV 1028. Met als delen Adagio Allegro, Andante, dat is het tweede deel dus, en dan weer Allegro. U hoorde Pieter Wispelwey en Richard Eger bespeelde de fortepiano. Darm versus staal. Ja, de beide Amsterdamse docenten van Pieter Wispelwey leerden hem niet alleen te spelen op de moderne cello, maar brengen hem daarnaast de liefde bij voor het spelen op historische cello's. Naast de cello met de stalen snaren voelt Pieter Wispelwey zich ook thuis op de barokcello met darmsnaren. Lange tijd werd Wispelwey gezien als een barokcellist. Maar zelf neemt hij daar uitdrukkelijk afstand van. Hij is ervan overtuigd dat 18e en 19e eeuwse muziek een stuk beter klinkt op een cello met darmsnaren, maar hij is geen purist. Als de omstandigheden waarin hij speelt het niet toelaten, bijvoorbeeld een te grote zaal, het is te warm of te vochtig, dan neemt hij zijn moderne cello. Pieter Wispelwey probeert niet de gebaande paden te bewandelen. En zo heeft hij altijd geweigerd te studeren bij een docent die handig voor zijn carrière kon zijn, om mee te doen aan concoursen. Het kleinere label Channel Classics, waarvoor hij al diverse cd's opnam, laat hem vrij in zijn soms niet doorsnee keuzes voor het op te nemen repertoire. Zo maakte hij bewerkingen van Schubert vioolsonatines en werken van Chopin. Iets waar de grotere labels al snel voor zouden zijn teruggeschrokken. En nu verscheen een cd met werk van Prokofjev, Tscherepin en Crumb. Hij speelt nu de majestueuze zesde suite in D groot, A Cinq Cordes, BWV 1012, op cello piccolo, waar het mogelijk ook voor geschreven is. En dat is een wat kleinere cello met een vijfde snaar, een E-snaar, waardoor het bereik groter wordt en de klank hoger komt. Dit is overweldigende muziek. Ze gaat van top tot top en natuurlijk weer zesdelig. Prelude, allemande, courante, sarabande, gavotte 1 en 2 en gigue.

U hoorde BWV 115, Mach dich mein Geist bereit, voor de 22e zondag na Trinitatis. Dat was toen op 5 november 1724. En de uitvoering berustte bij de sopraan Barbara Schlick, de altus Andreas Scholl, de teneur Christophe Brigadien en de bas Gotthold Schwarz. Samen met het ensemble Baroque Limoges, onder leiding van Christophe Coin, en die speelde ook de violoncello piccolo. En dan nu de tweede suite BWV 1008 in het zware D-klein, maar met wat een sarabande.

De tweede cello-suite in D-klein, BWV 1008, met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, minuet 1 en 2 en gigue, in een uitvoering van Maria Kliegel. En dan tot slot weer, net als de vorige dagen al, de mystery cellist van het NMF, het Muziekinstrumentenfonds. En die mystery cellist in dezelfde suite dan de delen, zoals ik al zei, allemande, courante, minuet 1 en 2.

Ja, dat was dan weer een mystery guest van het Muziekinstrumentenfonds. En u hoorde die mystery guest ook in de tweede cello-suite in D klein. Wel, hier laten we het bij voor vandaag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op werkdagen van 1 tot 2 uur van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat wordt uitgezonden iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. De komende week behandelen we de Johannespassie stap voor stap. En dat deden we ook vorig jaar, maar toen met de Matthäuspassie. Toen gaven we een tom-tom voor de Matthäuspassioen weg. Een routeplanner, zou je kunnen zeggen. Het luisterboek Matthäuspassie van de hand van Govert Jan Bach is net uit. En kunt u via de erkende cd- en boekhandel kopen, alsmede ook via het internet. Het is ook te downloaden via luisterboek.nl en dan met 20% korting. Het kost €24,95... en bestaat uit 4 cd's, speelduur 4 uur, met 12 hoofdstukken en talloze muziekfragmenten. En dat alles gestoken in een prachtig boekje met bijpassende reproducties en de cd-verantwoording. Een aanwinst en een echt cadeau. Govert Jan Bach reikt 10 sleutels aan om de Matthäuspassie beter te verstaan. U kunt dit luisterboek ook winnen als u weet wie deze uitvoering van het beginkoor van de Johannespassie dirigeert. Uw oplossing stuurt u naar bach@concertzender.nl.

Rara, van wie was de uitvoering? Bach, @concertzender.nl. Daar kunt u uw oplossing naartoe sturen. Ja, en dan dat luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. We hebben de agenda voor de komende weken. Govert-Jan Bach zal zijn luisterboek, het eerste luisterboek over de Matthäuspassie ter wereld, in het hele land presenteren. En wel, 12 maart om 19:30 bij de Libris Algemene Boekhandel in Amersfoort. Op 14 maart bij Waanders, Broerenkerk in Zwolle, om 19:00. Zondagochtend 16 maart om 23:00 in een lezing bij de Vrije Gemeente Johan Vermeerstraat 19 in Amsterdam-Zuid. En dan nog dinsdagavond 11 maart, dan is Govert-Jan Bach ermee op de radio bij Schepper en Co. Er zijn ook nog talloze kantates. De Nederlandse Bachvereniging voert 12 tot en met 16 maart de zogenaamde en veel te onbekende raadswaalkantates op. Zie daarvoor bachvereniging.nl. Het Gelders Bachcollegium voert op 23 maart om 19:00 BWV 1 uit. Wie schön leuchtet der Morgenstern, een van de mooiste van Johann Sebastian Bach. Wel, we gaan nu terug naar deze week, geen dag zonder Bach. We gaan door de Johannespassie heen de komende weken. Met op de woensdag weer een solistenportret, nu steeds van beroemde passionzangers, Ellie Ameling, Kathleen Ferrier, Max van Egmond. Nu eerst een heel oude Johannespassie van Cipriano de Rore, een Italiaan die leefde van 1516 tot 1565. Dit is late renaissance. U hoort de tekst in het Latijn. De volkstaal werd pas door Luther ingevoerd en alleen voor de protestante kerken. Hoe mooi dit ook is, je kan het niet makkelijk volgen. Paul van Nevel maakt er wel weer iets warmbloedigs van met zijn Huelgas-ensemble.

U hoorde gedeelten uit de Passio Domini Nostri Jesu Christi, Secundum Johannem, van de Italiaanse componist Cipriano de Rore. Die leefde van 1516 tot 1565, met als uitvoerende Paul van Nevel en zijn Huelgas ensemble. Aan de andere kant van de Alpen, daar ging het dus snel. In de invloedssfeer van Maarten Luther componeerde Joachim van Burg in 1568 de eerste meerstemmige passie naar Johannes, maar dan in het Duits. Goed te volgen. Spannend. Ook de Johannespassie komt niet uit de lucht vallen. Ze had een lange aanloop in de muziekgeschiedenis. En u hoort het voortreffelijke Vox Luminis.

0: U hoorde die Deutsche Passion nach Johannes, in 1568 gecomponeerd door Joachim van Burg en uitgevoerd door Vox Luminis. Maar degene die Bach toch het meest beïnvloedde was toch de grote Heinrich Schütz. Hij nam van over de Alpen de opera-aanpak mee uit Venetië en beïnvloedde met diens leermeester Monteverdi weer indirect Bach. Bij Schütz is alles goed te verstaan en de toonhoogtes corresponderen veel meer met het gevoel dat de handeling bij ons oproept. Maar het zal Bach zijn die dat zo perfect doet, dat samengaan van inhoud en klank, dat we steeds weer ontroerd worden. U hoort nu Jezus bij Pilatus, een kernstuk uit het Evangelie van Johannes.
1: Da führten sie Jesum von Kaifa für das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht.

Dat was uit de Johannespassioen van Heinrich Schütz, uitgevoerd door de Capella Augustana onder leiding van Matteo Messori. We sluiten deze week ieder blok van de Johannespassie af met een heel ander soort muziek, namelijk uit de Brandenburgse concerten. We luisteren nu naar nummer 1, geheel in Franse stijl een aaneenschakeling van dansen. De horens zijn duidelijk gericht op de jagende adel, zoals de heer van Brandenburg aan wie Bach deze concerten opdroeg. En hoor hoe heerlijk deze concerten worden gespeeld door de Dunedens onder leiding van John Budd. John Budd, een echte kapelmeester, klavierspeler, koor- en orkestdirigent, filosoof en ook nog een van de vooraanstaande Bach-onderzoekers. Professor in Glasgow en Cambridge. Het klinkt niet bepaald academisch. Wel, elk detail is te horen.

U hoorde het eerste Brandenburgs concert in F groot, BWV 1046. In een uitvoering van het Dunedin Concert, onder leiding van de dirigent John Butt. Op klaversymbool speelde Butt tevens. En de viool werd bespeeld door de concertmeester van het ensemble Cecilia Bernardini. Dan nog het derde Brandenburgs concert. Het Italiaanse prototype van het Concerto Grosso van Corelli, nu onder handen genomen door Bach, die er iets enorms spannends van maakt. Je weet niet waar de bocht op uitkomt, maar je komt altijd terecht na een spannende reis. Onze Cecilia Bernardini, ja, het is een Nederlandse, Bernardini speelt de eerste viool. Wat een violist. Na Jansen en Verstman is er weer een ster verrezen, maar nu een echte barokvioliste. Hoor haar in het korte tussendeel, wat meestal het klaversymbool speelt, maar John Butt geeft de lead even aan haar.

Dit was een uitvoering van het Brandenburgs Concert nummer 3 in G Groot BWV 1048. Een uitvoering door Cecilia Bernardini, viool, zij is de concertmeester. En de dirigent was John Butts, hij bespeelde het klavercimbal. Het orkest was het Dunedin Concert. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Morgen gaan we weer verder. Tot dan.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van het programma is Govert-Jan Bach. Gisteren lieten we horen dat de Johannespassie niet uit de lucht kwam vallen. Toch is dat wel een beetje gebeurd met de eerste uitvoering, misschien beter gezegd, hij kwam uit de hemel vallen, als een deus ex machina. We schrijven Goede Vrijdag 1724. Bach was nog geen jaar in dienst in Leipzig. Bij contract had hij wel tweemaal beloofd dat hij niet te lange en niet te theatrale muziek, nicht zu opernhaft, mocht schrijven. Met de sollicitatiekantates had hij zich ingehouden. Die klonken de provinciale en conservatieve Leipzigers nog niet al te wild in de oren. Maar met kerst ging het al een stuk verder. Het Magnificat, muziek die je toch op je stoel doet stuiteren, nog een Sanctus waar je paf van staat en allemaal nieuwe en heftige kantates. De kantates tot Pasen waren ook niet mals en ook viel op dat de koralen, de al bekende Lutherse kerkliederen, een grote rol in die kantaten speelden. Ze mochten die niet meezingen. Ze zongen ze al genoeg in de dienst die om 7 uur 's morgens begon tot 1 uur of 12. En ze lagen ook niet makkelijk om mee te zingen. Nee, inwendig moesten ze meezingen. Zo raakte je eigenlijk nog meer geïnvolveerd dan alleen maar meezingen. En toen, tijdens de middagdienst, de vesperdienst op Goede Vrijdag 1724, klonk er dit.

Herr Unser Herrscher werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brueghel uit de Johannes Passion. Letterlijk ongehoorde muziek die eigenlijk niemand bevatten kan. Je hoort een pulserend ritme in de lage instrumenten, strijkers die een soort wervelende hemelbogen maken en hobo's en fluiten die in schrille dissonanten tegen elkaar aanschuren. En dat alles in G klein, een heftige toonsoort die we later horen in de 40e symfonie van Mozart. Vaak gebruikt bijvoorbeeld door Purcell voor een klaagzang, een lamento. En het lijkt hier niet anders. Na 9 maten gaat die baslijn ineens naar beneden, die zakt haast door de bodem en dan gaat die weer naar boven. En dat blijft steeds tijdens dit stuk, naar boven en naar beneden, up and down. Dan verwacht je een zware tekst over klagen en tranen en al die Matthäus-passie-stuff, maar niks hoor. Her, her, her. In het Grieks vertaald is dat Kyrie. Dat klinkt in de mis ook altijd 3 maal, als een smeekbede. Ach, het is een smeekbede, maar dan komt de paradox. Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Nee, het gaat niet over de koning van Pruisen, niet over Poetin, maar over de Heer, die in Psalm 8 zo benoemd wordt, de Heer der Heerscharen. Maar waar blijft die heerlijkheid met al die pijnlijke dissonanten? Wat gebeurt hier? Dan komt het tweede deel van dit koor, teder en meer ingehouden, zeig ons, bewijs ons door uw passion dat uw heerlijkheid in alle nederigheid verheerlijkt wordt. Dat is de theologie die Bach hier neerzet. De grote almachtige God moest zich vernederen tot het mens zijn, ja, tot en met de dood, en daaruit weer opstaan en zijn macht tonen die zelfs de dood verslaat. Wat een power is dat als de grote God, wij loven u Heer, o sterkste aller sterken, ja, als die zich vernederen moet tot het laagste en het diepste. Met dat contrast speelt Bach licht en donker, hoog en laag.

Ja, gisteren mocht u nog raden wie het beginkoor van de Johannespassie dirigeerde. Maar inmiddels weet u het. We hoeven niks meer te verklappen. Maar toch nog even aandacht voor dat orkest van Frans Brugge. Wie zou er zoveel uit zo'n geweldig orkest halen? Zoveel relief, al die opgaande en neergaande lijnen. Ja, niemand minder dan onze grote Frans Brugge. Frans begon als blokfluitist. Ja, het instrument van de nederige. En die nu de grote wereldberoemde maestro van de authentieke aanpak is geworden. Het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw voegt zich magistraal in die aanpak. Ja, zo wordt u binnengeleid in de Johannespassie. In die explosie van nieuwe, ongehoorde klanken. De Johannespassioen altijd het stiefbroertje van de Matthäuspassie. De grote biograaf Spita vond hem zelf inferieur ten opzichte van de Matthäuspassie. Maar de grote Schumann, ja hij, Robert Schumann, die begaafde oermuzikale Schumann, hoorde in 1751 al dat de Johannespassie krachtiger was en poëtischer dan de Matthäuspassie in de koorgedeeltes. Pas in 1833 was hij door Mendelssohn uitgevoerd, 4 jaar dus na de Matthäuspassie, die zijn triomftocht al begonnen was. Maar Schumann, de lyrische, dichterlijke componist, die hoorde het. Eigenlijk zou je met de Johannespassioen moeten beginnen, net als toen, in Bachs tijd, een paar jaar voor de Matthäuspassioen. De Johannespassie, die radicaler en directer dan de Matthäuspassie is, om vast een beetje aan de muziektaal van Bach te wennen. Want het is allemaal zo intens, intenser dan welke opera uit die tijd ook. En het is allemaal nog maar vierstemmig met 1 koor en 1 orkest. Nog geen soprano in ripieno, al experimenteert Bach daar al mee. De Matthäuspassioen is niet beter dan de Johannespassioen. De Johannespassioen is alleen maar minder gecompliceerd. En ook niet zo lang als de Matthäuspassie. Niet zo lang? 100 minuten zaten de mensen toen te luisteren. En dat was nog nooit voorgekomen. Dat waren überhaupt nog niet voorgekomen hier. Om wat meer in de tijd van Bach te komen, hier dan de meest recente opname met 4 zangers, versterkt met wat vullers, pianisten genaamd, in de stuwende uitvoering van John Budd. Historisch verantwoord, maar met een enorme zeggingskracht. Je kunt er niet stil bij blijven zitten.

U hoorde Et de Spiritum Sanctum uit Hooimessen, gezongen door Max van Egmond met La Petite Bande onder leiding van Gustav Leonhard. Max woont aan een van die kleinere en rustieke grachtjes in de Amsterdamse binnenstad. Niet ver van zijn geliefde Westerkerk, waar hij nu als pensionado deel uitmaakt van het Westerkerkkoor. Hij schrijft voor de Bach-cantates aldaar tekst en uitleg over de te zingen cantates en die zijn op hun website te lezen. Als u wel eens in het Zuiderbad zwemt, kunt u Max daar makkelijk aantreffen tijdens het lunchzwemmen. Zwemmen is goed voor de longen, dat u het maar even weet. En we luisteren nu naar een van die prachtige baskantates, namelijk Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Bachwerkverzeichnis 56. En die is opgenomen in 1977. Max is dan in de kracht van zijn stem, hij is ongeëvenaard. En wie leidt het barokorkestje? Ja,

niemand minder dan Frans Brugge, een van zijn eerste opnames als dirigent. Inmiddels topdirigent en nu zelfs terugkijkend op een weergaloos opgebouwd oeuvre met zijn orkest van de 18e eeuw, waarvan een aantal leden al aan deze opname meespelen. De eerste maten klinken al krachtig van deze kantaten en overtuigend. Een meesterhand, begeleid een meesterzinger.

U hoorde de kantate BWV 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen. En u hoorde Max van Egmond samen met een barokensemble, geleid door Frans Bruggen als dirigent. Op dezelfde cd staat die andere meesterkantate Ich habe genug of genoeg. En daar laten we nu nog de aria Schlummert ein van horen. Schlummert ein ihre matten augen. Pas op, er is kans dat Max u in slaap zingt met deze hemelse lullaby.

U hoorde tot besluit uit de kantate Ich habe genung, de aria Schlummert ein ihr matten Augen, gezongen door Max van Egmond met een orkestje geleid door Frans Brugge. Dat was de uitzending voor vandaag, Geen dag zonder Bach. We danken u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 en daarna op internet. Ik ben Govert-Jan Bach, de samensteller van het programma en ik presenteer het ook omdat Joop van Zijl deze week afwezig is. Woensdag is Solistendag en in de reeks solisten die passies zingen, vandaag de ster aller tijden, Kerstien Ferrier. Zij werd op 22 april 1912 geboren in Blackburn, Lancashire in het noordwesten van Engeland. Ze groeide op met haar oudere zus Winifred en haar oudere broer George. Ze was dus de jongste. Haar vader was onderwijzer, maar zijn grote liefde was muziek. Eigenlijk toch wel een voorwaarde voor een muziekcarrière, dat er muziek in het ouderlijk huis klinkt. Een huisvriend van de familie kocht een piano voor de 8-jarige Kathleen en leerde haar de noten. Zij leerde zichzelf uit een muziekboek enkele eenvoudige wijsjes te spelen. Haar moeder nam zich toen voor goed onderricht voor Kathleen te verzorgen. Voor het schoolkoor werd ze uitgekozen omdat ze wijs kon houden, niet om haar bijzondere stem. Kathleen behaalde dus als pianiste op haar 13e jaar al het einddiploma bij het Royal College of Music in Londen, een der meest gerenommeerde conservatoria van de wereld. En dat zegt wat over haar kwaliteiten toen al als pianiste. Zij zou ook niet de eerste zanger of zangeres zijn die piano als ondergrond heeft. Toen ze 14 was, namen haar ouders haar van school omdat het geld nodig was voor haar broer George in Canada. En ze ging werken als telefoniste. Maar buiten werktijd zong ze in het koor, begeleide concerten, nam deel aan festivals en won daarmee verschillende prijzen. Vooral op de piano. In 1935 trouwde ze met Bert Wilson, een bankier, en ging in Carlisle wonen. In die tijd was de handelingsonbekwaamheid voor gehuwde vrouwen nog een algemene regel. Ze moest dus het beroepsleven van telefonisten vaarwel zeggen, maar kon ze daardoor wel overgeven aan haar piano- en zangtalent. In 1937, 2 jaar na haar huwelijk, wedde haar man om een shilling dat ze zich in het Carlisle Festival niet als zangeres zou durven in te schrijven. Ze was al gemeld als pianiste. Ze durfde het wel aan en won de eerste prijs. Dat zegt iets over haar karakter. Voor de muziek offerde ze alles. Een diep feminine oerkracht kenmerkt ook haar stem, want ze won deze genderstrijd dus op grootste wijze. Volgens de Carlisle Journal had ze een van de zuiverste stemmen ooit, maar door deze actie lag de bijl natuurlijk aan de wortel van haar huwelijk, dat ook niet goed liep. Ze gingen in 37 al uit elkaar. En vanaf die dag was ze dus op haar 25ste professioneel onafhankelijk zangeres. Een vrouwenverhaal en de stem verraadt hier een grote innerlijke kracht, woman power.

U hoorde Kathleen Ferrier in de aria in het Engels My Master and My Lord and Grief for Sin. Origineel Doe Lieber Heil und Doe, een Bush und Roy met de Bach Choir en de Jacques Orchestra onder leiding van Reginald Jacques. Dit is dus de eerste aria uit de Matthäus Passion. Die is ook meteen voor alt. Het zet de toon. Het programma voor de gelovige luisteraar uit Bachs tijd begon hier, namelijk: kom door dit drama op muziek tot boete en inkeer, opdat je niet meer bang hoeft te zijn voor de dood. Het is u misschien opgevallen dat Kathleen Ferrier hier in het Engels zingt. En dat is in de UK nog steeds een normaal verschijnsel. Engelsen kennen gewoon geen andere taal dan het Engels. Zo wordt tot nu toe niet alleen Bach, maar ook bijvoorbeeld Wagner in het Engels gezongen. Er is behalve de opera van Covent Garden zelfs een National English Opera in het London Coliseum, waar alle opera's in het Engels worden gezongen. En er is eigenlijk nog een bijkomend aspect. Kathleen Ferrier had maar één kleine zwakte, namelijk haar Duitse uitspraak. Die was niet al te best. Dat werd haar zo kort na de oorlog niet bepaald nagedragen. Maar inmiddels munten de huidige Engelse zangers en zangeressen uit door een perfecte uitspraak van het Duits. Bostridge, Agnew, Padmore, Gilchrist, Kirkby, Jonah Lunn, Janet Baker, noem ze maar op. Daarom de Matthäus Passion vandaag in het Engels. In 1942 verhuisde Kathleen Ferrier naar Londen om haar geluk te beproeven als concertzangeres. Haar eerste recital was een lunchconcert in de National Gallery, georganiseerd door de pianiste Dame Myra Hess. En die kennen we allemaal van Jesus Joyce of Man's Desiring op de piano. En Kathleen zong liederen van Brahms, Schubert en Wolff. Op 17 mei 1943 trad Ferrier dan op in Handel's Messiah in de Westminster Abbey. Ze maakte grote indruk, en het bijzonder op de daar aanwezige Benjamin Britten. Hierna kwam haar zangcarrière in een stroomversnelling, maar die duurde helaas maar kort door haar vroege overlijden in 1953. Er volgden nog talloze oratoria, haar lievelingsgenre. U gaat nu luisteren naar Ah, Now Is My Savior Gone, het duet voor sopraan en alt in Duits. Ach, nun ist mein Jesus hin.

U hoorde A, Now Is My Savior Gone, Ach, Noen Is Mijn Jezus Hien, het duet met de sopraan, gezongen door Kerstin Ferrier en sopraan Elsie Sedeby met het Rachel Jacques Koor en Orkest. De passionen van Bach lagen haar bijzonder goed, hoewel ze ook als operazangeres successen oogste. Zo vroeg Britten haar voor de titelrol in The Rape of Lucretia. Ook buiten Engeland werd ze warm bejegend, vooral Nederland. Ze noemde Nederland zelfs haar tweede vaderland. In Nederland werd zij vooral bekend door haar rol in de Orfeo van Kloek, met het beroemde What is Life Without Thee, dat werd uitgevoerd in de stad Schouwburg en Amsterdam. In 1951, het jaar waarin ze haar vader verloor, ontdekte men bij haar borstkanker. Ze had lang gezwegen over de symptomen, maar toen ze uiteindelijk onderzocht werd, had ze al uitzaaiingen. Ze werd geopereerd en kreeg langdurige bestralingen, waardoor ze veel geboekte optredens, ook in Nederland, moest afzeggen. Haar laatste optreden vond plaats in Gluck's Orfeo en Eurydice in Covent Garden in 1953. Ze had dit al eerder gezongen in Glyndebourne in 1947, maar toen niet in het Engels. Bij de tweede opvoering voelde ze een bot breken, gevolg van de metastase van haar kanker, en werd van het toneel afgevoerd. Ze kwam terug, ze zong, de pijn verbetend, haar rol toch tot het einde uit, maar trad daarna niet meer op, nooit meer. Kerstin Ferrier hoopte op herstel dankzij een operatie waarbij nieuwe technieken werden toegepast, maar het wonder bleef uit. Ze overleed op 41-jarige leeftijd op 8 oktober 1953 te Londen.

0: de Sarah Bande en de bourrée angloise. Klinkt inderdaad als een heerlijk gerecht. Zou het ook kunnen wezen, Govert-Jan?
1: Engels bourrée.
0: Ja. En wat is er nou fijner dan op zo'n licht, regenachtige dag als vandaag in je favoriete café te gaan zitten met een kopje koffie?
1: Muiderberg.
0: Te Muiderberg. Of een glaasje champagne, zoals sommigen al hebben.
1: Ja.
0: Laat de bediening maar doorkomen.
1: Ja.
0: Net zoals in Café Zimmerman, die sfeer proberen we een beetje na te bootsen. Volgens mij lukt dat aardig. Arno Bornkamp, saxofonist, is onze gast. En hij zal weer bij ons aan tafel komen zitten. Ik zat nog even te mijmeren over het vorige wat je allemaal vertelde. Je kreeg een saxofoon op je 18e van je ouders. Die hadden wel door dat het serieus was. Met jou en de saxofoon.
2: Nou, serieus? Nee, het was niet serieus. Nee, ik wilde het graag.
0: Ja, maar je kreeg hem dus.
2: Ja, nee, je krijgt wel eens meer wat.
0: Oké. Okay.
2: En we konden hem in Parijs kopen. Want mijn vader ging nogal eens naar Parijs van zijn werk.
1: Dat scheelt wel.
2: Dus dat was toch 800 gulden goedkoper dan in Nederland.
1: Okay.
2: Dus dat was ook een overweging.
0: Ik begrijp het.
2: Ja.
1: Even naar Parijs.
2: Ja, en ik speelde nog steeds op die saxofoon.
1: Wat leuk.
2: Dat is een tenor en dan speel ik op in het kwartet. Nog steeds zo.
1: Okay.
0: Goed. Ja. Govert-Jan Bach. Praat verder met Arno Bornkamp.
1: Ja, dankjewel.
0: Want jij wil zoveel weten.
1: Ja.
0: Nou.
1: Het is wel heel interessant. Eigenlijk de stukken die je dan kiest van Bach, dat zijn allemaal van die suites, hè, partita's, sonaten. Gebaseerd op dansvormen. Mm. Niet echt om te dansen, maar het waren structuren die waren weergegeven in dansvormen die een naam hadden. Heel mooi nu de twee uiterste, de trage sarabande, 12/8 maat. En de hele snelle, pittige bourrée. Bourrée is boerse dans. En waarschijnlijk is dat Schots of Engels dan daad. Ja, dat is eigenlijk een vorm die jou ook ligt, die dansvormen.
2: Want, nou, als je, ja, zit als ook je iets jazzmuziek... Van, ik heb natuurlijk veel jazzmuziek gespeeld. En daar waren ze allemaal aan het hossen, kan ik maar zeggen. In die studentenvereniging en zo.
1: Ja.
2: In Delft en in Leiden, waar ik toen heel veel speelde.
1: Ja.
2: Dus ja, en Bach wordt natuurlijk ook heel veel door jazzmuzikanten geadopteerd.
1: Ja.
2: En wie kent niet de Swingelsingers met de negende fuga uit de Kunst der Fuge?
1: Ja.
2: Dat werkt op de een of andere manier. Niet met al zijn muziek natuurlijk, maar met heel veel van zijn muziek werkt dat ontzettend goed.
1: Nou ja, zelfs in de Matthäus Passion zijn er een heleboel stukken eigenlijk ook gebaseerd op dansvormen.
2: Absoluut.
1: Dus toen die revolutie van de authentieke instrumenten doorkwam in de jaren 70, toen hoorde je ineens, kon je als het ware licht dansen op Bach. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk in de Bijbelbelt enorm veel boze reacties opgeleverd, want dat mocht niet.
2: Ja.
1: Maar hij eindigde ook echt met de minuet aan het eind van de Johannes Passion. Die dansvormen zijn centraal. Maar die hoor je het meeste dus in deze suites en partita's. En dan dit stuk op de sopraansax. Ik vind het prachtig. Het is wel een eilstuk oorspronkelijk, in de traverso. Ook heel virtuoos. En hier heeft het heel veel zeggingskracht. Hoe vind je die verhouding tussen die eile traverso, een mooi geluid, maar toch heel eil en het moest een virtuoos geweest zijn voor wie niet schreef.
2: Absoluut, want het ligt heel rottig.
1: Het ligt heel rottig, ja precies. Het is verdomd moeilijk, hè? Ja, ja. En die sopraansax is een heerlijk instrument. Ook weer een link met popmuziek. Want ik ken het eigenlijk het beste sinds ik Sting hoorde spelen in Mad About You.
2: Ja, met Branford Marsalis.
1: Ja, geweldig. En, dus ook die sax is ook heel erg in de popmuziek doorgedrongen. Vooral de sopraansax.
2: Ja, absoluut. Ja, de sopraansax, maar ook wel altijd. De Maceo Parker, dat was de grote saxofonist van James Brown. En dit is natuurlijk enorm. De saxofoon heeft zich als een soort parvenu overal ingewerkt, zou ik maar zeggen. In de wereldmuziek. Paquito de Rivera.
1: Een soort van alles vriend.
2: Ja, nou, de chameleon eigenlijk.
1: Chameleon.
2: Het is dus eigenlijk een soort van instrument wat de menselijke stem eigenlijk op het meeste benadert en het meest de extreme van de menselijke stem het meeste kan vertegenwoordigen.
1: En dat vind ik zo interessant, omdat eigenlijk Bach toch heel erg toegewerkt heeft naar de zang, naar de menselijke stem. En ze zeggen wel eens, hij heeft instrumentaal geschreven voor de stem, maar meer vocaal voor het instrument. Het is bij hem eigenlijk één verhaal. En in jouw sax-aanpak hoor je heel erg die menselijke stem. Zeker de cellosuite, dat is heel erg menselijk, komt heel dichtbij.
2: Ja.
1: En hier vond ik het toch ook weer duidelijk.
2: Wat vind jij
1: hoe zou Bach dit gevonden hebben? Ja,
2: ja, maar ik wil nog even een wedervraagje.
1: Ja,
2: wat vind jij van de theorie dat hij de Chaconne en misschien ook de tweede cellosuite heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria Barbara.
1: Die theorie ken ik goed van Toenen, Ingrid Toenen. Dat is een hele goede theorie. Ja. Het klopt ook qua tijd. Hij heeft toen zijn eerste vrouw op een hele nare manier verloren. Hij was met zijn prins aan het kuren. Dat deed hij niet, Bach moest muziek maken. Een kruisbad.
2: Ja.
1: En kwam toen terug met zijn gevolg. Er kwam toen een koud en stil huis in. Hij wist niet van een sms'je of een mailtje dat zijn vrouw al 7 dagen dood en begraven was.
2: Ja.
1: Dat het moet enorm trauma geweest zijn voor een man die op zijn 9e beide ouders al kwijtraakt.
2: Ja,
1: en heel veel. Zo. En het, men heeft dus gedacht dat in, of gevonden dat in die chaconnen, daar kom ik straks nog op terug, allerlei stukken verwerkt zijn die rouwkoralen zijn. Koralen waarin een rouw een plek heeft.
2: Ja, ja.
1: En ook als je die koralen dan niet hoort, dan is het een stuk met een enorme diepte. Ja, dus zeker.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet of je dat meeneemt in jouw uitvoering. Een soort van perspectief.
2: Ja, dat vind ik altijd heel lastig. Dat soort bijna pittoreske overwegingen. Als die in de muziek zitten, dan zitten ze erin.
1: Ja.
2: Maar je moet vooral, als je speelt, moet je vooral bezig zijn met wat je moet doen.
1: Ja, de noten.
2: En niet wat de mensen ervan moeten denken. Want dan raak je zelf verstrikt. Zeg maar, zeggen.
1: Maar als je naar een stuk kijkt, Chaconne, is dat wel een reis. Hè? En uiteindelijk loopt het goed af. Wel.
2: Ja, ja.
1: Ja, niet zonder kleren scheuren.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. Maar je komt aan. Hè?
2: Dat is absoluut.
1: Het is opmerkelijk zo'n lang stuk, haast 15 minuten. Ja. In die hele literatuur, van muziekliteratuur van die tijd, is het zeer opmerkelijk.
2: Ja.
1: En de liefhebbers, kenners, Maarten het Hart, vinden dat het allergrootste stuk van Bach.
2: Ja.
0: En daar gaan we ook naar luisteren.
2: Ja. Je had nog een vraag, die heb ik nog niet beantwoord. Ja. Wat was die vraag ook alweer?
1: Nou, ik hoop dat je nu moet spelen, qua tijd.
0: Dat denken wij even na wat de vraag was.
1: Ja.
0: Want hebben we nu lang genoeg de tijd
2: Ik had een wedervraag, maar het was eigenlijk een beetje onbeleefd.
1: Oh, nou, dat is niet erg.
0: Alles mag hier. Nou, bijna alles.
2: Ja, precies.
0: Ja. Okay.
2: Maar goed, dat...
1: We gaan luisteren naar de Chaconne uit de tweede vioolpartita. Ja. Nu, en voor heel veel mensen wordt eerst op de altsax. Ja? Ja, de altsax.

0: Een welverdiend applaus voor Arno Bornkamp. Je had nog één belangrijke vraag, Govert-Jan.
1: Ja, dankjewel Arno voor deze reis, waarin je de structuur van het stuk heel mooi blootlegt. Maar de puristen, die zullen zeggen, ja, dit is voor een strijkinstrument geschreven voor viool. En Bach bewerkte echt heel veel zelf. Hij is erbij begonnen, hè? De stoutigheid is bij hem begonnen. Klaversimmel, viool werd klaversimmel. Klaversimmel werd orgel, werd het een trio. En dan weer zelfs voor koor hele stukken voor orkest. Maar waar blijven de dubbelgrepen?
2: Oh, die zitten er overal lekker in verwerkt.
1: Verstopt. Oh ja, verstopt.
2: Ja, maar je kan geen dubbelgreep doen.
1: Nee, natuurlijk. Daarom, nee. Vandaar mijn vraag.
2: Dus je kan ze suggereren.
1: Okay.
2: Maar omdat het een dansvorm is die alsmaar terugkomt, eigenlijk een soort akkoordenschema ook wat je voorbij hoort komen, is het minder cruciaal dan bijvoorbeeld in zijn sonates, die je ook voor viool geschreven hebt.
1: Okay.
2: Daar zou ik me niet aan wagen.
1: Ja, dat is samenklinken, hè? De polyfonie is wel belangrijk, de meerstemmigheid.
2: Ja, en dan heb je een heel ander soort vorm. Klopt. En in deze vorm kom je toch altijd weer terug bij hetzelfde. En dan kan je ook wel weer eens wat anders horen dan wat je eigenlijk had moeten horen.
1: Ja. He? Dus dat ik heb het niet gemist, je hebt het mooi gesuggereerd, maar de puristen zullen dat zeggen.
2: Oh, ik vind het prima. Ja. Misschien kunnen we dan een kopje koffie met ze gaan drinken in Café Zimmerman.
1: Ja, Ersatzcafé misschien. Ja.
0: Nou, met deze laatste kritische noot beëindigen we dan dit programma. Maar Arno Bornkamp gaat natuurlijk nog één keer optreden. Dank je wel voor je optreden, Arno. En zometeen gaan we nog naar je luisteren. Ik vertel dat je binnenkort veel te horen bent in het buitenland. Eind april een masterclass en een recital in Taiwan helemaal.
2: Absoluut, ja.
0: In mei in Spanje en Kroatië.
2: Eerst nog even naar Sicilië. Maandag.
0: Eerst ook nog even naar Sicilië, ach wat naar. En in eigen land op 24 mei, dan kunnen we ook naar je toe.
2: Ja, in Friesland.
0: In Oranjewoud in Friesland. Zo, ja. En er staan nog diverse zomercursussen in Polen, Frankrijk en Duitsland op het programma.
2: Precies.
0: Dus met recht een internationaal artiest. Dit was Café Zimmerman bij de Concertzender. Een programma van Govert-Jan Bach, Irene Stolp, Hans Meerman en Karin van der Boogaard. Wij danken het Lagerhuis voor de gastvrijheid. Wij danken het publiek dat u hier allemaal wilde komen vandaag om hier een uur mee te genieten van Arno Bornkamp. En dat gaan we nog één keer doen. De Sarabande uit Vioolpartita nummer 2. Arno Bornkamp.

Vandaag en morgen aandacht voor de muzikale zonen van Bach. Vooral voor de jarige Carl Philipp Emanuel. 300 jaar geleden geboren. Dus vandaar nu het Carl Philipp Emanuel jaar. CPE jaar. Maar we gaan eerst luisteren naar de oudste zoon. Willem Friedemann. Altijd wat onderschat. In 1710 in Weimar geboren. En een componist van prachtige en vaak originele muziek. Zeker zijn religieuze muziek, waar we zoiets van gaan horen. Deze Willem Friedemann, hij werd aangesproken als Friedemann, lijkt wat bedolven te zijn onder de goede zorgen, de te goede zorgen misschien, van de grote vader. Na een mooie begonnen carrière, wel met vader Sebastian als kruiwagen, is hij na diens dood de weg een beetje kwijtgeraakt. Hij raakte aan de drank en hij verarmde zelfs. En daardoor verkwanselde hij nogal wat van de nalatenschap van zijn vader en verkocht allerlei stukken muziek her en der. En zo zijn we mogelijk heel wat van hem kwijtgeraakt. Dat is heel erg dat er nog stukken van Bach zijn die we niet kennen, die hierdoor zijn weggeraakt. Het is alleen de vraag, hoe erg is het? Want kent u al die 230 kantaten al? Kent u alle stukken voor klavier? Het is erg, maar er blijft godzijdank zo ontzettend veel over. Deze Willem Friedemann speelde echter wel de sleutelrol in de herontdekking van de Matthäus-passion. Sarah Levy, de oud-tante van Felix Mendelssohn Bartholdy, dus de zus van zijn oma, was nog leerling in Berlijn bij Willem Friedemann. En deze Sarah Levy die verzamelde alles wat ze van de Bach kon krijgen. En op een dag heeft deze Willem Friedemann haar het manuscript gegeven van de Matthäus-passion. En dat was het cadeau wat 14-jarige Felix aan zijn oma vroeg voor kerst. Ze liet een kopie maken van het stuk en dat was het kerstcadeau voor de 14-jarige Felix Mendelssohn Bartholdy. Eeuwig dankbaar blijven we zowel Willem Friedemann als Felix daarvoor. We gaan nu luisteren naar een kantate van Willem Friedemann Bach met de naam Lasset uns ablegen, die werken der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent. Prachtige muziek waar de vader zeker te horen is, maar toch met een eigen persoonlijke touch. U hoort Barbara Schiek, Claudia Schubert, Wilfried Jochens, Stefan Schreckensberger en de Rheinische Kantorei met het kleine concert onder leiding van Herman Max.